Island, and he soon instead of a dark, zorgvrij vrede, waar die schoonheid omarmt. Koraal, die water, in Nixon, op de klein. Kokos met bomen en klanken van exotische gezelschap. En die boodschap is duidelijk.

En Johanne, Branne, Breek Witte, Asema, Lekker Brood, Kokos, Niet Bome en Klanke, van exotische geselskap. En die boodskap is duidelijk. Hierdie is hemelse manneskap. Jy moet opstaan, ja, jy moet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was daar geen ines. Zit die als op die schaal. Want je weet wat geleen is, wordt eindelijk gehaald.

0: Cas.
1: Ai, mai combats, mai combats. Ze denken wel eens mensen bekleed. Ze mensen wel zwaar bekleed. Verstaan je, dat is altijd ai. Zie je, in een verhouding is en dan zo ivers, als die liefde nou mooi op zijn boepunt is, dan krijg je nou en dan een haakje in je ribbes en dan sê, los je combats. Los je combats.
2: Ik denk dat meer, hoe langer je in een verhouding is, hoe meer weet jy die combats met aan een zekere kant van die bed twee is. Ja, want een slop met de duwijn en een slop met de duwijn, 7 combats.
1: Ja, dit is so my vrou. Dit is so my vrou.
2: Ek denk dit is wat vanaan kom.
1: Nee. Like, ek slop met een, ek is happy. En een dun kussing. Ek hou nie van een oppof kussing. Soos mensen met twee kussings. Is alles oké by die huis?
2: Ek het soos een poofy kussing.
1: Maar jy sink.
2: Ja, maar jy sink okay, erin. Yeah. Maar hy is boop een memory foam.
1: Dik memory foam. Is dit die een wat gevorm is? Memory foam. Nee, net. Want die ding is, joh, dit is uncomfortable.
2: Ja, dit, ek voel of ek gesmoor in hom.
1: Ja, maar hy het nou, hy twee kanten. So my skoonma het een gespecialiseerde kussing. Mm. Verstaan jy? Ek meen, sy slaap klaar so lekker, want sy het een great skoonseen. Maar die ding is net, om die kussing vergeet sy toe by ons huis. En dan ben ek, oh, kom hier so papa toe. Ja, dit, jo, dit ding is ongemakkelijk.
2: My kussings moet ek kan omflip.
1: Ja.
2: Dus dit is vir my ding. In die aand,
1: ek slaap met my maag, so ek moet hom...
2: Ja, ek moet een hol vasthou ja. En een moet ek kan omflip, want ek krijg warm, so ek moet hom omflip.
1: My kind doen dit, net voor sy lê lang, en dan, as het nou slaap, dan dop sy hom om.
2: Dan moet jy hom op, ja.
1: Dop sy hom om.
2: Selle. Dit is soos een pannekoekje, moet hom flip, jy al.
1: Yeah, there we go. Mm-hmm. Maar hy sê reg in sy brein, as hy, dan moet jy hom was met jou kussing.
2: Dan moet jy hom weggooi.
1: Ja, ek wil...
2: Gooi hem weg.
1: Ja, no.
2: Nee, gooi hem weg.
1: Ek het een kussing gehad, ek weet as my nie doen, maar ek het een kussing gehad, wat ek seker vir 15 jaar, makkelijk, gehad het. En daar denk, toe, daar was niks binnen nie. Dat was rarig. Dit was as jou kind wat die oud teddy rondsleep en wat dan.
2: Oh.
1: En ek het met die ding rondgetravel. Mm-hmm. Ek oorals, maak jy saak waar nie. En toe het ek een

0: So mooi daar, Jacques de Priester, Luna, wat so lekker sing daar. Ek gaan die laaste paar boodskappe lees. Wie bly nog in hulle geboorte dorp en die mense? Praat met my, hoor. Nee, hulle vat om. Marinda, wat sê jy vandag?
1: Gebore op het Naag en is nou al 60 jaar oud, so is al 60 jaar in de Swets.
0: Sjo.
1: Sal maar de Swetsers bly die lekkerste plek.
0: Lekkerste man.
1: Marinda Olossen.
0: Dankie Marinda. Good morning. Henry Stolz, born in 1948 in PE. 87 moved to Johannesburg and to EPTJ in 2007 and I'm now 77 plus 7 months. Thanks for a great program. I met you at your event at your church. Oh, Henry, I remember. Yes, I remember that. You came and bought some pannekoek there, eh? Yeah, I grew up in Tokyo, Japan for 15 years and I live in PE for 5 years. Jared, hey, Jared, thank you, man. JK is 82 jaar geboren uit de Naag, getrek was Londen toe, daar getrou weer terug uit de Naag van Maureen Miniaf, waar die speciale boodskap stier. Newcastle geboren uit de Naag, dispatch area groot geword, was op een call in Van der Byl en haar school Vrystaat toe. 95 weer terug dispatch, nou 15 jaar getrouwd, woon nou in Ashton by Sepiet. Jacques, 56 jaar geleden uit de Naag geboren, bly werk nog daar steeds hier groete, sê hulle vir my daar. Hierdienekie sê, dispatch groot geword, getrouwd, toe uit de Naag toe getrek, toe 20 jaar in Pretoria, nou weer 19 jaar terug en uit de Naag, maar dispatch bly maar my gunsteling plek, sê Amanda, praat jy Amanda. In Barberton 1945, 46 P toe getrek, so ek bly al 8 jaar hier, dan Helena stryd om duisel veilig ry, huis toe daar. Nee, lekker. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag, 9 tot 12, hulle steen gerus vir Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
4: Ja, Speedy Koop en so 11 meter weg van 11. Dankie vir allemaal wat saam gepraat. Dat is nog eniekie wat ek gaan speel. En ek praat so oor, is jy nog in jou geboortedorp? Ja, ek ook al die jare in selle huis geblei. My male natuurlijk in die selle is my pa nog daar. Aan Roelofstraat natuurlijk. En al die jare is ons nog daar. Nou Dante, hy praat so oor die dispatchers. Kom ons hoor gauw.
5: JK, goeiemorgen. Ek wil net graag een ietsie vraag. Daar is een klomp mense wat op dispatch vlees is om korrelle en die klomp.
4: Ja.
5: Al jare bly. Ek het net een vraag. Is julle volkslied nog steeds oor boereplaas geboortegrond jou te klief oor alles? Laat my net weet, asseblief.
4: Dante, ons laat jou weet, ek is al oor die 50 jaar myself daar so, nie? So, wat bedoel jy? Natuurlijk!

Tante, ek hoop dit beantwoord jou vraag. Dispatch het nou uit volle bors gesing. Wat bedoel jy dan nou? Dankie vir almal wat saam gepraat het en hoe geniet ek nou oor boereplaas, sê Daphne, nee, ou Dante het iets in ons wakker gemaakt, dat het toch ook wel, as hy dit sê, dan speel ons om. Amper nie tyd so 7 minute weg.

0: άμα αγκιτσολίφιο χαπόρτα να κορτέκι, ο φας.
1: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.
2: Als ik heel dag dier pad rij, in mijn bakkie in die stad moet blij, wil ik die grond pad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moet een plan. Ja, man, maak een plan. Het je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan? Als die rails jouw ziel opvreet, laat ons al die mieren breken. Dan maak een man ons een plan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik wens ik was jouw wolraad vol tamade. Ik schrijf jou een love song op zijn snaren. Al leid ik niet een paard om op te klim, zal ik voor jou een likkie uit mijn hart uitzang.

0: Leicester FM.
1: Ik heb gespeeld op vastlanden, zelfs eiland hier en daar. Mensen op mijn pad, dit echt voor baie lief geraakt.

was nat daar jaar. Jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach stang je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jij is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Jij is mijn hand in die donker, jij is die stem wat ik wil hoor. Oeh,

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!

0: Dis die Weskus manier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Lekker, my vis gaat, man. Lekker met die iets.

sê ek se lei gat Maar as bak gat hier op vis gat Tjigeling, tjing, tjing, tjigelang, tjang, tjang Ek wens ek kan een visie vang op vis gat Trek water En ek dink ek's bietjie dood

0: ze hartse leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschaar. Hey papi. Mijn vrouw ze hartse leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschaar.
1: Trek over, trek over.

0: John Rock Prophet, nieuwe muziek met Charlene op Luister FM. Ah, ik love zijn muziek. Ik moet zien, ik is zeker Erika, kan het ook genieten. Ik moest van een beetje John Rock Prophet. Dus die week Nick Drive, ons gezellig samen praten over de juweliersware. Ik vraag voor jou, hoeveel draai je? Draai je bij juweliersware? Draai je, is dat iets te veel? Zeg mij een beetje dan, 08-233-3667. Want nou volg van Luister FM op TikTok Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takken in Maitland, Dieprivier en Claremont, breng Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien zelf hoe kom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur die e-post na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Evan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM, weer.
0: Dus kijk wat maak jou weer dinge. Morgen, vrijdag, 31 juli, Aliwal Noord 215, Bishu 816, Kraddock 414, Dispatch 1017, Oost-London 1418, 10% reën, Fort Beaufort 615, Graaf Reinet 515, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mthatha 513, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1216, 10% reën, Queenstown 212 en uit die nag 1018. Dis jou weerdinge vanmôre, Vrydag 31 Julie.

0: Is the moj Jeffrey Spice, Robin Morris met Walking Alone. Jy geweet, jy het so lekker talent daar by jylle. Ek sê, ons gaan een plan maak, skryf vir hom in die atelier vir Robin. Ons vind een bykie meer uit vir hom. Wat een mooi stem, wat een mooi tune. Gaan krap een bykie rond op die stroomdienste vir meer van my siek is Robin Morris. R-O-B-I-N Morris, soos jy gewone Morris, soos jy motor. Ons kyk na jou kiekie kyk, as jy daar vir my kan raai. Ek dink ek moet julle nog so paar minute kans gee. As klaar vinnig een vijf. Maar julle het al vinnig op hom geklim, ek moet sê nie, julle is vinnig. Julle is skerp, julle baie skerp. Ons is nou weer terug. En dan kyk ons een bykie, waar sit wie in die top 5 met jou kiekie kyk. As op jou WhatsApp status, wat sien jy? Daar Picnic saam met jou, dit is die Picnic Drive.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Die baard ontdaard op Luister FM.

en bijt. Mijn belofte was te samen zweren met alles wat ik had. Mijn commitment staan op even zo'n spoor, het is een liefde maken en moed verloor ze jaart. En ik is zeker het is zonne, maar kan hij helpen? Dus hij vloekt van die gitaar. Woke up this morning en hij jere weet, die tijd.

gebrek. Oos te van die berg, waar ek moes kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen my

gitterkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal.

En elke soort en ieder en elk moet nou al stem laat tel en sal reg moet kies by die kruispad oor die rigting wat ons nou moet vat.

As ek my lewe heel van voor weer oor kon kry, sou ek min of meer dieselfde draai maak, sonder om te twyfel elke paadjie ry.

het water wat voorbij is, zal geen meel weer maken. En of je alles benut het, kan slechts jij bepalen.

teater van my lewe. My hart se wendelbaan. Jou belofte is een ding. Waar ons liefde pitte saai. Ons word dan groter bome. Waar die wind nooit weg.

amper geval. Toen vang jij mij, je tel mij recht op. En zoek mij zachtjes in mijn nek. Net daar het eigen weet Valerie zong. Je zingt met die mes. Kan jij je soms mes ges en niet zien? Wat er erg bestaan. Hoe kijk net feit. En hou je kompas recht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

of spoken for Lifra that we take. Om een wervelnek en een zwinkie klap op een

Kerikos. Een lekker wat lemoen en een drieven trots. Een appel en een midi-stronk. Dan zie je de barrel terecht. Tja, de matisseus en Kerikos. En als die kerry brandt, dan zie je even los. Dan maak een doppie mens goed jong. En die dina sleet je weg.

0: Funny mana, funny panano, sana fan sodana scrubido. Sukadumas, sukadumas, sukadida do. Wie voeten, fukkel hier naartoe. Het is een harige boer met de kweperlak. En hij pist naar al die katten dat die fokken spat. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Het is een inge met de stenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Het is een inge met de stenen komen zwaai. Sukadumas, sukadumas, sukadida do. Wie ze voeten, laat die grond zo bloe. Het is een harige boer, hij is er witte bij. Hij slaat die fokjes, eet die klompjes tot die hoeners kraai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Het is een ene met de stenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Het is een ene met de stenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Het is een ene met de stenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Het is een ene met de stenen komen zwaai.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.